elke provins. Dus die kijkt dan wat de dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus dat ging je aan de stomer wat losloopt. Iedereen komt die kant, maar hij zegt steeds die kant. Die brak nog die stomer wat een blind zijn. Die schat wil beet zijn, dan is al stom man. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet man.

0: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: 24/7 music for your soul.
2: Yo, Stassi.
1: Yo, Stassi. Yo, Stassi.

Faaitjie, Brentree, Olie is nou al ook alweer hoor. Watershed is Suid-Afrikaanse groep wat in Johannesburg gestig is in 1998 en hulle is groepie wat goeie muziek maak, Suid-Afrikaans, so hulle hoef nie terug te staan vir enige iemand nie. En ek het boetoevallig gistermiddag met een van hulle familielede gepraat en toe sê die dame, dis haar sisters man. Toe denk ek, dankie jy my nou sê. Het al een paar keer hier opgetree, kon ek een paar kaartjes van dit gekry. Watershed, Indigo Girl.

Al mijn benen het mooi fris geword van alleen gereierij. En mijn meisje, man, zijn joets geworden van alleen gevreierij.

vrouwen in eenzaam zondag, voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laat weg, hier die lach of naar die lang pad, na zomer visie jong, waar ik jou zoen.

0: doen.
1: Het is nogal interessant om te zien of die mensen die toe slaan.
2: Jouw stasie.
3: Maar het is om iets te ontvangen zonder om te betalen.
1: Ik doe dit, man.

Kleinhans, opgevoerd door Betty Kemp. Een boeiende speerstory op jouw radio.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20:00 PM tot 5:00 PM en zaterdag 20:00 PM tot 1:00 PM.
1: Dit program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.

Dat is 8 minuten door 2, hartelijke goeiemiddag en jou, bye bye, welkom hier bij Van die Pad, samen met mij Royce, lekker om samen hier te wees en samen hier te keer hier bij die klanken van joustasie.net. Ja, alles met die complimenten van de Mibian Clearing Agency, maak ons voor jou so en ons zorg dat jij vermaak wordt 24-7 hier op die stasie waar jy natuurlijk nummer 1 is. Ons gaan lekker samen jou keer, lekker inlichting, rekening en betaal, ons gaan broermuziek doen, ons gaan ons biekie liekie doen, ons bring vir die verkeer en sovoorts en die nuus om 3, bly ingeskakeld.

0: tijd van je dromerij op jouw stad.
1: Nou, dit was jou drie in die rij gewees, lekker boere muziek nommerkies daar, elke dag so 20 voor 3 se kant, dan bring ons vir jou so 3 boere muziek nommerkies, net om jou dag een bykie beter te maak, om het beter in te kleer, mooi rooskleerig te maak, en wat is dan nou lekkerder as boere muziek, as het so lekker concertinaatje of een treklavier in het in een banjo, om jou dag vir jou beter te maak, dit bring net lekker muziek, en as jy opleid, dan sal jy sien dat die jonger garde ook vandag nog baie lief is vir die klas muziek, en het is vir my rechtige riem om die hart om te weet dat ons jong span, ons jong kinders vandag ook so erg oor Afrikaans is soos wat ons nog steeds is. Kom ons betaal die rekening en dan na Men at Work, Johnny B. Goode, Charles Linguani met Caribbean Girl en dan bring ek gauw vir jou die verkeer weer en om 3:00 die nuus.
2: Ach nee man, my kraan prup prup, die plafon sag sag en die meer, joh, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doelgerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: jou stasie verkeer.
1: Het steeds opgegeen op datering op Gauteng, wat daar aangaan nie. Lyk my alles loop mooi daar. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts na Klifdale, linkerbaan is steeds versper daar so, vragmotor in 'n trokkie, en dan ook verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts voor M13 Kierich na Klifdale af, dat het verwag vertragings in daai area. Kaapstad verkeer steeds, het ek net gegooi hier sien, verkeersversla, 5 meter terug, stilstaande voertuig op die N2, inkomende oprit na M3 Suid, rechterskouers versper, geen vertragings nie, volgens die foto's lyk het maar vir my redelik besig. Dan afrit is er open en stilstaande voertuig is nou skoon op die N1 inkomende by Marine Drive, vryvloeiende verkeer in die area. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, ons gaan vir jou Caribbean Girl speel van Caribbean Queen van George Lungani en daarna jou nuus om 3.

0: Daar sê, so een stukkie Rieke Snel, lekker muziek daar, so 9:09 in die middag, en ja, ons gaan nou luister, eerst die rekeningen betaal, en dan naar Rooksein luister, en iets so 20 oor se kant, bring ons vir jou biekie liekie, waar ons gaan vir jou een stukkie van een liekie speel, waar jy kan vir my sê, Royce, wat is die liekie se naam, en wat is die kunstenaar se naam, so bly ingeskakel, hier gaat het nog verskrikkelijk lekker raak, en ons gaan verseker vir jou sorg, net vir die beste muziek tussenin. So kom ons speel vanmiddag lekker saam hier op TikTok, en op die WhatsApp lijn 066-594-4248 066-594-4248 en dan hier by 20 oor speel ons biekie liekie en dan kan jy vir my sê, kom ons kyk wie die wenner is vandag, kom ons betaal die rekening.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Dit was natuurlijk Robbie Wessels daar met een van sy groot treffers gewees, baie jare terug met Asseblief My Lief. Ons is tans bezig met jou biekie liekie, ons het vir jou een snippet gespeel, ek gaan vir jou dit weer speel, kom ons kyk wie kan uitmaak, wat is hierdie liekie sy naam en wie is die kunstenaar? Weet vir my asseblief op TikTok of op ons WhatsApp lijn 066-594-4248. Hier is jou leidraad van die liekie vandag.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Dat is natuurlijk die klanken van Kylie Minogue met Locomotion. Tijd voor mij om te zeggen tot ziens op jullie donderdag. Morgen is vrijdag. Oeh, dus naweek lekker rugby bij een sport. Braaivlees en samen zijn, dat kan nie wacht daarvoor. Van bij een vrouw is een lekker donderdag voor jou. Net hierna Hein van Wyk, wat jou vat tot zie weer. Vanavond ben je in die huis met sy rock show. Tot 9 uur toe, geniet hem. Ik zie jou morgen stiptelijk om 2 uur. Maak eens weer zo. Tjers.

0: Hits FM nuus.
1: Persoonlijke goeiemiddag aan jou. Dit is Obbiekomp 4 uur. Jy is ingeskakel op Hits FM, jou stasie, en Riebeek Valley Radio. En is tyd vir jou 4 uur nuus.

Dat is een hartelijke goedemorgen, joh. Bye. Welkom, 12 minuten na 4. Je bent geschakeld op Harties FM. Je wil ons dingen anders doen. Die uitzending wordt ook herleefd wordt op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio, hartelijke goedemiddag. Ons kijken samen in hierdie programma tot skyns voor 7 vanavond. Ik breng voor jullie beste muziek en nieuws. Ons kijken naar nieuws actualiteit minder vandaag, want ons zit natuurlijk daar die motorprogramma tussen 5 en 6. Natuurlijk een rad wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, right the number one in service. En dan natuurlijk ons elke uur in Nies bulletin, jou weer 5 uur en dan jou nationale weer net na die 6 uur Nies. En dan doen ons het steeds voordraai vanmiddag om 4:30. En nog lekker muziek gedaan tot en met 5 uur, wanneer het Nies tijd raak en daarna is het tijd voor een rad. Baie welkom bij die programma. Ons begin die programma vanmiddag met die verkeer. Ons kijken wat die paaie aangaan. Hierdie verkeerverslag wat aan ons verskaan word door iTraffic. Ons kijken naar die verkeer in verskeie dele van Zuid-Afrika.

Nooit langer dag van Bo Anderson en Bernie Paul, Be My Baby. Dat is natuurlijk iets waar Samadijn hierop. Donderdag, die 16, basisverdag, die 16e. Tijd wat aanstap, 16 juli. Binnenkort tijd voor woorddraaien. Hier is Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.

0: is tijd om die winnaar aan te kondigen van Woorddraai. En die andere deelnemers wordt ook een plek voor zichzelf losgeslaan. Het. En vandaag zijn Woorddraai hier op 16 juli. En de eerste plek vanmiddag, Diana Bota, daar van Pietersburg, heeltemal Nicole. Diana, wat sê in die woord waarna ons soek is 5, dat is natuurlijk die getal 5. En dan, en net gevindig vir jou noem, die liedjes waarna ons geluister het, was onder andere Nicholas Lowe met Vat 5, net daarna Eden, sy prachtige liedje, Kwart oor 5. So makkelijk soos dit. En laastens Blackie Swart, wat gesing het, Daar's Lewe na 5. Nou, dit is dan ons winner van Woorddraai, maar in die tweede plek, Johan Bota, daar van KwaZulu-Natal, wel gedaan, Johan, jy verdien een baie, kan ek sê, stevige tweede plek. In die derde plek vanmiddag, kom ons kijk gauw wie is derde, Alta Clarence van Hartbeespoort. Sy is in die derde plek, dit is al 3 deelnemers wat deurgedring het in vandag se Woorddraai. Ons gaan een handelsbreek neem, daarna kom ons terug met verjaardag keerspel.
1: Het jy geweet, die menselijke brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om een gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kaarsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Achter die microgolf, ma.
4: Wacht. Los die sleutel en die handsak. Julle tweekies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inlichting tussen breincellen wat focus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met examenstress en ek focus baie beter.
1: Immunedew Brain Food, by meeste apteke, Dischem en Klikswinkels landswijd. Immunedew Brain Food, skakel jou brein sy volle potentiaal aan.
0: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wenne Bike Competitie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywing sluit die 31ste juli en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van een splinte nieuwe CF Motto 450 MT Avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ach, ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op esbritravel.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met een splinternieuwe bike wegtrek. Laerskool Brits wen een bike competitie sluit 31 juli. Moenie dit misloop nie.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Kritis FM nuus.
1: Dit is aardig een goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 5 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Kritis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Ja, dat is Waylon Jennings gehad met zijn prachtige liedje. Dat was Loving Her Was Easier. Aangevraagd door vandaag is de winnaar van Woorddraai. Natuurlijk niemand anders dan Diana Botha. Hier is een belangrijke aankondiging rondom die specifieke speletjie. We onze drie deelnemers gehad vandaag. Nou, hier is een taak en een zaak van welwillendheid gepleegd. Zaak van welwillendheid. Die tweede plek deelnemer. Kom eens kijken hoe vinnig hier zo. Die tweede plek deelnemer Johan Botha van KwaZulu-Natal. Het zijn plek afgestaan in Alta. Hij zei, Jan, geef mijn derde plek daar voor Alta Clarence. Ik zet uit vandaag. Diana Botha gaan sommige namens mij muziek aanvragen. Maar ja, ik weet dat ik was tweede. Maar geef mijn tweede plek daar voor Diana. Ach, ik meen, voor Alta. Ik straak die mekaar. Zo, ons het net dan Alta's een kiezen voor muziek wat ons nog moet spelen. Net na 6 vanavond. Iedereen, ons gaan ook kijken naar die volgende handelsbreek. Die volgende handelsbreek is op pad. En net daarna is dit ook tijd dan voor inderdaad. Maar voordat ons daar kom, is het eerst tijd voor jouw streeks weervoorspelling.

Kom eens kijken eens een beetje wat met die weer gebeuren en die strikken. Die 300 km strikken voor de race van die week. Hartebeespoort. Morgen is natuurlijk vrijdag minimum 5, maximum 22 in Hartebeespoort. Die dagtemperaturen wat stelselmatig weer te raken. Ik zie zaterdag wordt daar zelfs 24 maximum voorspel en zondag 25. Niet slechte weer in die dag niet. Die dagtemperaturen wat iets wat verbeter. Dan vinnig, kom ons kijk gauw vinnig naar die weersituatie dan Brackenfell. Dus voor die luisteraars van jouw stasie. Wat ook saamkeer vanmiddag hier op ons Liggolwe. As ons vinnig kyk na die situasie in Brackenfell, vrijdag minimum 9, maximum 19. 9 minimum, maximum 19. Een bewolkte dag wat voorspel word vir natuurlijk Brackenfell area. Saterdag bewolk, minimum 10, maximum 16. Sondag ook bewolkte dag, 8 minimum, 16 maximum. En dis die situasie wat die weer aan betref vir Brackenfell in Kaapstad. Geen reden in die vooruitzicht nie, bewolkte weer en die temperature wat redelijk laag bly, hier in die 16, hier so tussen saterdag en sondag. Kom ons loer gou in daar by die luisteraars van Riebeek Valley Radio.

Wel, dat is aan voor ons gaan voorbeeld in de radio moederprogramma wat met trots moeilijk gemaakt wordt in de Hatfield Motor Group, rated number one in service. Ons kijk dan begin nieuws van die stal van die Hatfield Motor Group. Onder die Hatfield Motor Group's webblad is beschikbaar bij die volgende adres www.hatfieldgroup.co.za. Gemaakt gerust, draai daar al die inlichting wat jij benodig rondom nieuwe voertuigen. Vooral die verskeie voertuigen of onderskeie voertuigen, want natuurlijk bemarkt wordt door die Hatfield Motor Group, is op hulle webtuiste en meer besonderhede beskikbaar by hatfieldgroup.co.za. Die inligting rondom die verskeie takke is ook daar beskikbaar en natuurlijk kan jy ook natuurlijk toetsrit bespreek op hulle webtuiste. Aloer gerus en sien self vir jouself hoe omvattend die webblad werkelijk is.

Maar nou ja, ik wil net zo een beetje niets meer deel van in die stal van die Hanford Murray Group. En daar is een interessante inlichting wat hier natuurlijk naar voren gekomen is. En dit is natuurlijk in Engels, en ik moet het hier in Engels geven. Now, the countdown is on at the Hanford Murray Group. Ford Santon is proud to support the 2026 Nashua CEO Cycle Challenge, taking place from the 31st of August to the 4th of September. You can join us as we celebrate endurance, teamwork, and a shared commitment to making a positive impact. Stay tuned as we follow the journey. Now, that is on the page of the Hatfield Motor Group. The GWM Hatfield also proudly supports the CEO Challenge SA Hall of Fame Legacy Project. Now, from the 31st of August to the 4th of September, the incredible challenge brings together determination, endurance, and purpose as participants take on the journey to create a testing legacy. GWM Hatfield is honored to be part of this inspiring initiative that celebrates achievement, resilience, and making a meaningful impact. Hierdie inligting ook beskikbaar op die Facebookblad van die Hatfield Motor Group. Gaan volg gerus vir hulle net daar. En as jy nog nie jouself bevind het in Leepas 16 nie, of Leepas L6, excuse, moet ek net vinnig dit regstel, die Leepas S6 is tans beskikbaar. Hy het natuurlijk so rukkie terug gearriveer. Bold design, premium comfort and intelligent technology come together in an SUV that's ready for every journey. Now it's available at Leepas Silver Lakes and Leepas Waterfall. Visit our showroom to experience the all-new Leepas L6 or contact our team to book your next test drive. En ek sien dat hulle, ek dink hulle gaan ons dit selfs saterdag voort om daar die onderskeie toetsritte te doen. So kontak gerus enige tak van die Hatfield Motor Group, afhangende van dit waarin jy belangstel. En as jy aanhanger is van Cherry voertuig, onthou die Cherry Waterfall tank is ook intussen oop, daar is baie interessante voertuig beskikbaar, prachtige tank, gaan loergeris in daar. Maar al die contactbesonderhede is te vinden op die Hatfield Motor Group se webtuiste, by www.hatfieldgroup.co.za. Dit is dan vandagse uitgawe van Inderdaad, moontlik gemaakt en in ons voorzien dier die Suid-Afrikaanse, well, die Hatfield Motor Group, rated number one in service, these are the people that will give you the correct info regarding your motor car. Die voertuig wat jy graag wil kan draai, kan jy kry by die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Maar hierdie program dan op zichzelf, moontlik gemaakt dier die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Dit was dan vandagse uitgawe van Inderdaad. Ons maak volgende donderdag weer so tussen 5 en 6 namiddag. Wat hierdie programma betreft, groet ek jou dan tot dan, volgende week in donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Groetnis.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is aardig een goede naam aan jou. Dat was zo pas 6 uur. Er is tijd voor je Nice op Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Hallo, hartelijk een goede avond. Kom eens kijken wat gebeurt in je Nice om 6 vanavond.

Well, dat was die Wait Longer Than Half van David Isaacs, Silver Dream Machine, aangevraagd door Alta Clarence. Onze derde plek deelnemer aan Woorddrive, wat natuurlijk daar door Johan die tweede plek gegeven is. Baie dankie Alta voor jouw kiezen van muziek. Al minuten na 6, ons gaan ook kijken naar die weer, morgense weer, dus jou minimum en maximum temperaturen, wat aan ons verskaf word deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste.

0: is dan je minimum en maximum temperatuur. Je algemene weervooruitzichten van morgen. Aan ons verschaffen die Zuid-Afrikaanse weer eens. Ons neem een handelsbreek en daarna komen we terug met muziek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a-

0: Dan net gevinnig loer of ons die ander provinsies ook terugvoer het. Ons het hier uit Kaapstad wel terugvoer op die M5 Suid. Afrit vanaf Berkeley weg. Stilstaande voertuig op die M5 Suid. Daar by die afrit vanaf Berkeley. Ry versigtig daar. En dan hierdie inligting ook ontvang vanaf die N1 uitgaande in Kaapstad. In oostelike richting. Die afrit by Brighton weg. Dis die M15. Een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Brighton. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Wat is die laaste verkeersverslag van die dag? Dis al wat ons ontvang het wat die verkeer betref, so daar is geen ander verkeer meer nie. Het is de 6:30, precies, en ons gaan net lekker muziek maak, tot en met groetheid, daar is nie vanavond kunstenaar Driespel nie. Hier is Jacobus, met sy niets die ene voorbijdans.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

0: Wel, daar het ons twee nieuwe liedjes gehad, want onlangs vrijgesteld is, geluisterd naar een keer van Angelique Graveth met Break My Chains en afgesloten met Basson Las, liedje Every River. Dit brengt ons in die einde van die programma. Baie dankie voor die saamkeur die laatste drie uur. Ons maak morgenmiddag weer so, 4 tot 7. En onthou om te gaan stem vir Hartbeespoort as dorp van die jaar. Jy het nog tyd tot morgenmiddag om 12 uur. Die SMS nommer is 33157 per SMS. En onthou, gratis SMS'e op bondels geld nie. Jy moet ligtheid op jou foon hê. Jy kan 30 SMS'e stuur. Dus wout of stem vir Harties of Hartbeespoort as Kwelase dorp van die jaar. 33157. Vanavond om 7 uur is het Dewald Maritz met Padlangs. Hy gaan samen jou keur tot 10 uur toe. So, keur lekker samen met hom. En mag jy wonderlijke vrijdagmorgen hee. Ek rij morgenmiddag 4 uur weer voor die radio. En hoop jy die heerlijke nachtrus en een fantastische vrijdag. Net na die handelsbreek gaan ek uitspeel met een liedje uit die 50er jare vanavond. Dis een van Millie, My Boy Lollipop. Van my kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Als hij Bruce Springsteen hier zo op Glory, met Glory Day. En zo ja, dit is. Is bij die Benny B. Show hier op jouw statie waar jij zaak maakt. Zo, en ik wil je eigenlijk een raaisel weer voor jou. Je kan het verstieren op ons WhatsApp bij 066-5042-48. Dat is die antwoord op je raaisel. Dit is een liekie en een kunst, die kunstenaar en dan die liekie wat ze doen, wat ik graag wil weten. En die raaisel gaat zoals volgt. Paul and Simon are not good for you. Paul and Simon are not good for you. So, what the band is Paul and Simon? And
1: Paul and Simon
0: not good for you. That is, you can say the title of the band is
1: Paul and Simon.
0: Ik zal later als ik zie die mensen zakken, ik zal ik nog ietsje bijzet, maar hij leidt daar. Zo, dat is hij. En dan later van kwart voor, dat is niet meer te lang niet. Dan ga ik mini concert spelen van Status Quo, een paar van hulle onbekend. De liedjes, of tenminste twee van hulle weet ek, is redelijk onbekend. So, dat gaan ek dan Status Quo, en dan die raaisel gaan ek in die omgeving van, so sê my omtrent so half, daar rond so half negense kante bekend. Maar hier is Joe Satriani, hy wil maak soos ek altijd maak, en is right.

That's a Brave Rival also made Run and Hide. Ja, so, dit sê, jy is by jou stasie, jy is pas ingeskakel het, ek is Benny B en ons is besig met die Benny B show, lekker muziek, en dan het ek een raaisel ook vir jou en een mini-concert, so ek het nog so twee songs wat ek gaan speel, dan gaan ek begin met die mini-concert van Status Quo, dit is so vier liedjes van hulle, en ja, kom ek gee gewee vir jou ons raaisel, die raaisel klink soos volg, Paul and Simon. En dis nie Paul Simon nie hoor, ek sê maar sommer vir jou vroegtijdig, dis nie Paul Simon nie, dis Paul and Simon are not good for you, so wat een band is dit, en van wat een liedje praat ek, ek gaan nou bykie meer, kom maar, kan ek maar net wel nou al sê, die titel van die song en die band's naam is diezelfde, so daar sê, ding bykie aan die ene. Hier is John Cougar Mellencamp met Hurt So Good.

Daar sê Chris Reed daar so met Ace of Hearts. So daar sê lekker enetjie daar. En hier so is Within Temptation met Faster.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Messi, zoals jij daarvan houdt.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, zie jij daarvan uit?

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: ein Stück verfoffen als nie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.